bloot mijn kinder, deze nu door. Ontstochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.